0: omuntu omwakubira ekisi wange amugambe laba kyeyafiirwa kati webaze mukadde amina nzaala bamita mukadde amina emityana omukadde yagumira emyezi mwenda ala
1: gange musufu
0: mukadde amina bakuwaweriire mwana singa tewanzaala wali ojja kunkumuka ebindaazi ebyebitaano bitaano nze nkubuuli ayayaya bamuyita mukadde amina omukadde anzaala ali awo mityana.